het verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen, ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen, ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paai en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou, ik voel alleen zonder jou.

in is lengte. Maar ik bid steeds voor jou. Mag je gauw weer iemand vinden om je vast te houden.

Môre pou gouse kwa sa XKFM. Ja, joy te dama Maltin Edberg. Dama joy toe ek met, ga kan ek toe e radio XKFM. Ek kwa sa hy, ja, joy te dama kwa mink a Maltin Edberg.

0: welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetensvaardighede oor die natuur en die wetenskap. Luisteraars vra die vrae en ons paneelkenners beantwoord dit. My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in entomoloog professor Henk Geertsema en herpetoloog Johan Maree. Ons eerste bespreking gaan deur entomoloog professor Henk Geertsema behartig word. Hy gaan ons meer vertel oor insekte as voedselbronne.
1: Dag se luisteraars en lesers. Vanoggend gaan ons bietjie praat oor insekte as voedsel. En hier moet mense onmiddellik kultuurverskille tussen die oosterse en westerse nasies uitlig. En dan natuurlik ook uit die feit van Afrika. Nou, daar was onlangs een bericht in die plaaslike courant met die titel Afrika en die meeste honger mense volgens die Verenigde Nasies se verslaaf. Die artikel draai dan uit oor ondervoeding by Afrikane. Nou, daar was die afgelope paar jaar wel vordering om honger wêreldwyd te verminder, maar die vordering was ongelyk van aard, met die swaartepunt van honger wat verskuif het van Asië na Afrika, met rond 20% van Afrika's bevolking. Dis ongeveer 310 miljoen mens. Voeg hierby dat 65% van die bevolking in Afrika nie een gesonde dieet kan bekostig nie. Ek het onlangs gelees dat die Chinese al een geraamde 20-30% benutbare landbougrond in Zambia, Tanzania en Madagascar bekry vir voedselproduksie vir die Chinese bevolking. En wat ook interessant is, die mense in Afrika het altyd rondgedruk, hulle is nomadies, wat af ter wild aan te gaan, en al het nie landbouwpraktyke gehad, soos saaiboerdery nie, wat wel in die ooste plaasgevind het. Met ander woorde, daar is een kopskuif nodig vir die Afrikaanse bevolking. Nou, klimaatbeskuiving en konflikte het die hongersituasie nog verder negatief beïnvloed. Die verslag dui ook aan, dat daar meer kritisch gekyk moet word na die produksie van vleis van gewervelde dieren, vee, pluimvee en die smeer, as voedsel vir die mens. Ek herinner my dat in een oude veldgids is verwijs dat dat de mens in die veld is en die soutvoorraad raak op, van de klompie mere, braai hulle, maal hulle en sien daar sout op die tafel. Gelukkig het ek dat nooit probeer nie, maar bly maar sonder sout. En natuurlijk as mens denk aan insekte als voedsel, is ons eerste gedachte aan mopaniburms. Insekte dien een belangrijke voedselbron vir baie dieren. Trouwens, sekere dieren soos vleermuise, swaalkies of glasneusmuise, voed om niks anders as insekte nie. Ander dieren sal insekte as een bykomstige bron van voedsel gebruik. Party voels, wat normaalweg op graan of ander producte voed, sal insekte as voedsel vooral die klinkies aanbied. Insekte, voedsel. Vir die mens is insekte een probleem, maar dit ook een seën. En laat my eens denk aan president Kennedy se uitings oor, dit is nie wat jou land vir jou doen nie, dit is wat jy vir jou land sal doen. En die sel het geld hier vir insekte. Insekte maar is het probleem, maar ook een seën, so ons gebruik insekte op een verantwoordelike manier. Nou, insekte as ek sien, is verantwoordelik vir onder andere plantbestuiving van veel allerlei groentes, sade en vrugte wat ons geniet. Heuning en was is ook in die kategorie van insekprodukte van dat vir die mens. Dit beteken dat die mens terwille van hom of haarself een verantwoordelikheid het teenoor insekte wat nuttig is vir die mens. Insekte vorm een rijke bron van een verskeidenheid van voedsel en bevat elemente soos vette, koolhydrate, proteïnes, mikroelemente en wisselende hoeveelhede. In die algemeen veel mense as mens insekte as voedsel aanbeveel, maar diezelfde groep sal nie huiver ontkreef, wat maar net insekte is in ander vorm en ander seelewe as voedsel te gebruik nie. Trouwens, een mens eet dikwels onbewuslik een insek of insekprodukte. Mense skram weg van speserye wat bestraal is om die insekte daarin te dood. Maar die bestraling sal nie die insekkarkasse verwyder nie en dit word met die fijn gemaalde speserye verpak. Net so word sekere speserye nie bestraal nie Maar insecte, indien daar een aanwezig, word met gebruik van een zogenaamde entomopter, is een soort cyclotron, tot een fijn poeier geslingerd en voor een deel van het product wat u op die winkelrak koopt. Zekere insectgroepen, het vooral in de tropische en subtropische landen, niet net een belangrijke rol in de geschiedenis van menselijke voeding gespeeld, maar de gebruik van insecten als voedsel is nog steeds wijd verspreid en verschaft aanzienlijke voordelen, voedingsgewijs, economisch en ecologisch, vooral bij de landelijke gemeenschappen en delen van Afrika en Azië. Met beter inlichting over de voordelen van insecten als voedsel, wil het voorkomen alsof die negatieve ziening hiervan in de westelijke landen begint dan. Die type gedaante verwisselen wat de eetbare insect soort of schip ondergaan, bepaal op de eiers, larves, papies of volwassen insecten benut gaan. Bij de groepen met de onvolledige gedaante verwisselen, dan worden eier, larven en volwassenes, wordt gewoonlijk net die larves en volwassenes geëet. Die insecten sluiten sprinkhanen, termieten, stinkbeestjes en zonbeestjes. Die poten, kop en achterdelen wordt gewoonlijk verwijderd voor voorbereiding. Groepen met een volledige gedaanteverwisseling sluiten schoenlopers en motten, kevers en alle larves en wespen, bijen en mieren aan. Die stadium wat in hele groepen genuttigd wordt, is normaalweg de larve of rusper, soms de papie, of minder algemeen de volwassen insect. Insecten wat als voedsel gebruikt wordt, leven in algemeen in schoner areas, met een duidelijke voordeel van voedsel en habitat. Meeste van die eetbare insecten voedt op bladeren of andere delen, zoals de wortels van planten. Sommige kevers en motlarves is houtvreend, vretend en voedt op levende of dode hout. Andere insecten, zoals zonwezens, de sapzuivende larves, voeden plantwortels. Sommige stinkbeestjes en kevers leven in vars water en partij van lesse roofdieren. Partij insectwespen verzamelen insectprooi voor hun nageslacht. Andere oneetbare soorten, zoals termieten of ijsmieren, komen voor in termitaria op de termietkolonies, boven gedeeltelijk of ondergronds of totaal ondergronds. Om insecten verkozen in de vrije natuur te verzamelen, vereist het degelijke kennis van die plaatselijke eetbare soorten, vooral in westerse culturen, waar insecten niet deel uitmaken van traditionele voedsel. Sommige insecten stijgen toxische of slechte rekeningstoffen af voor verdediging tegen natuurlijke vijanden. Meestal ook gekleurd met waarschuwingskleuren, zoals rood, zwart, geel, blauw en groen, om aan te duiden dat die insect en of zijn producten verwijderd wordt. Toch is er uitzonderings. In Wenda wordt zekere stinkbeestjes verzameld, verdroogd en als een lekkernij aan gasten, zoals bij trouwens aangebied. Daar is baie omgevings- en ecologische uitwerkings betrekking net op de gebruik van insecten als voedsel. Omdat baie insectsoorten en dus hun gebruik van een baie reeks plant- en plantproducten, insecten in staat waar baie grote reeks plantengroei en afvalproducten te benut en om meer effectief die om te schakelen naar voedsel voor dieren en sluiten die mens, dan die dieren was een aanvaardbare voedselproduceur zoals beesten, bokken, varken, pluimvee in westerse culturen beschouwd. Voeg hierbij de onmatige vrijstelling van methaangas door die dieren. Een vrijstelling waardoor de groendenkenis aangegrepen wordt om aan te drukken op de vermindering van die soorten vee. Maar wat geriefelijkheidshalve verschilt van de nadelige gasuitstoot van de mens, zijn voortrek en industrieën. Ons in Zuid-Afrika is geneigd om meer te kijken op de gebruik van insecten als voedsel. Maar voor baie mensen in Afrika vormen insecten een uiterst belangrijke vorm van voedsel. In die verband wil ik de baanbrekerwerk van majoor Paul Leiter van de Huilsleer in de Congo noemen. Omdat Paul ook mot rispers en sluitende soorten verwant aan de Mopani worm, daar een groot deel van eetbare rispers uitlaat, met ons over de jaren contact onderhouden, vooral dat wij navorsing feitelijks op de rispers op het economische belang als bosbouwplaat in Zuid-Afrika gericht was. Ik neem die luisteraars terug naar de 90er jaren. In het noordelijke deel van Zuid-Afrika, de Limpopo-provincie, kom die Mopani-risper op Mopani-bomen voor. Die risperse verspreiding strekt over de grens naar Botswana en Zambia. Dat is een allerminste grote area waar die insect voorkomt. Met die grootschalige verzameling in de 90er jaren is het de industrie gebouwd en is een inlaagfabriek voor de worms in Petersburg begin. Aanvankelijk is de inlaag goed gevorderd, maar als gevolg van die zoekverzuim en volhoudbaar te oes, is de voorraad rispers minder en schaarser geworden, met het gevolg dat de fabriek later gesluit is. Thans is daar even zijn herleving van de oes van Paniworms, maar nu op een meer matige vlak. Die werk van majoor Leijten is een baie goeie voorbeeld hoe mensen die oes van de rispers op een meer verstandige en verhaalbare basis kan bedrijven. Eén een aanduiding van een andere benadering die de plaatselijke Congolese en Heemse bevolking. Meer dan 30 soorten rispers, meeste pauwgemotorsinnen, komen in die wouden en savannen of Miombo van Centraal-Afrika en sluiten die van de Shaba Middelpunzelgebied voor. Major Leijten, met ondersteuning van de Britse regering, de Heilsleer en Verenigde Naties, als ik dit werk van Belgische werkers en de voedingswaarde van de rusters bestuderen en bepalen, het een opleidingsproject begin waar de inheemse bevolking toewijs gemaakt wordt om een maximale voordeel en volhoudbare benutting van de insecten als voedingsbron te verkrijgen. Hier is die span ondersteuning gekregen vanaf de inheemse bevolking zelf die de plaatselijke stamkapiteins bij die projecten te betrekken. De inheemse bevolking van de Congo, heel verspreid in de wouden en bosveld, het meestal net een lapje ontboste grond voor de plant van millies en andere eetbare planten geneemd, neem individueel als een familie of groep bezit van een bepaalde boom of groepen bomen. Het is juist die bomen waarop verschillende soorten rispers voedt. De wijfie motten leulen eiers in de loof van die bomen, naar gelang van die soort mot en boomspecies. De eierpakjes is redelijk opzichtelijk en wanneer raak gezien, wordt de boom gemerkt door een lid van die stam. Een ander lid van die stam wordt toegelaten om die rispers op uitbreid, groei en vermoedvrijd is, te oesten. Van die rispers wordt niet als voedsel gebruikt, maar wordt doorverteeld tot die pavie of motstadium. De eierlijn motten werd teruggeplaatst op de juiste boom en wordt het proces herhaald om te verzekeren dat de bevolking van de verschillende rispers niet uitgeroeid wordt. Die projecten betrekken ook andere plaatselijke voedingsbronnen, zoals de herbebossen met struiken of bomen, wat benut kan worden voor rispertielt, kweek van eetbare champignonen, versteelt en alternatieve bronnen van vruchten en de kunstmatige teel van rispers en gevangenschap. Teken is ook dat de plaatselijke bevolking minder afhankelijk wordt van de zogenaamde bushmeat, een mondelijk oorzaak van de Ebola-virus. Is het succes van de Congolese om de rustlers als een volbare, hulpbare entiteit te zien, dan nu een les van onze plaatselijke bevolking heeft. Broodgroepen insecten wordt of kan die de mens benut wordt als een alternatieve bron van voedsel. Dus verkiezen echter vooral in de westerse wereld een kopschuif. Die grote promoot ter effectieve omzetting van plantmateriaal door insecten, eerder als de dieren wat door de mensen aangehouden wordt, veroorzaakt dat thans al meer en meer gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld meelworms en soldaatvliezenlarves om als voer te gebruiken, door eerder geprocesseerde vetmaaiers aan hoenders te voer om zodoende graanvoer te besparen. Die graan kan dan voor de mens als voedsel gebruikt. Insecten, ongeveer 75% van alle dieren, vervullen dus een belangrijke rol bij menselijke voedselverkrijging met al meer en meer aandacht navorsing van en deur verbruikers en producenten. Vanweer die groot verscheidenheid word die volgende groepen uitgelegd als moeilijke op werkelijke voedselbronnen voor toekomstige gebruik als voedsel voor die mens. En oor die groepen insecten wil ik graag bij uw volgende praatje uitbreiden. Baie dankie luisteraars voor uw geduld en tijd.
0: En dit was entomoloog professor Henk Geertsema. As jy vraag het vir ons kenners, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Vandag se laaste bespreking gaan deur herpetoloog Johan Maree behartig word.
2: Goeiemôre Lise en luisteraars. Ons het 'n interessante vraag vandag en dit die vraag is of slange vibrasies kan aanvoel. Nou dit is nogal 'n komplekse storie. Daar is vir jaar geglo dat slange nie kan hoor aangesien hulle nie 'n sigbare oor het nie. Mense kan dan ook natuurlik nie oor openings sien nie. So die geloof was maar altyd dat hulle doof is en 'n mens nie kan hoor nie, maar dit is bietjie meer ingewikkeld as dit. Die binnenoor van 'n slang is goed ontwikkel en daar is lang geglo dat vibrasies van die grond deur weefsel in die kop oorgedra word na die binnenoor. Maar daar is reeds in die 1970s bewys dat slange reageer op vibrasies op die grond, in die lug en ook in water. So dit is beslis nie waar dat hulle doof is nie. Maar hulle vermoë om klank te hoor is beperk tot frekwensies van so 50 tot 1000 hertz, die nou die mens wat klanke van 20 tot 20.000 hertz kan hoor. Gehoor verwys natuurlik na klank in die lug wat die binnenoor bereik en dit moet nie verwar word met laafrekwensie vibrasies wat deur die grond versprei word nie. Soos byvoorbeeld iemand wat stilletjies aangeloop kom. Nou, aangesien slange nie 'n oordrom het nie, het hulle 'n unieke been in die kop, bekend as die columella. Nou, die been is gekoppel aan die kwadraatbeen aan die agterkant van die bokkak. Deur die columella en weefsel om die kake word klank en vibrasies na die binnenoor herlei. Nou, die binnenoor van 'n slang is soortgelyk aan die van meeste ander soogdiere, bestaan uit beenderen wat vloeistof omring en dan is daar haarselle wat vibrasiesensitief is. Dit is in hierdie omgeving van die binnenoor waar het sensitief is vir vibrasies en klank en die word dan gehoor. Nou, slange soos die koninglyslang van Wes-Afrika is sensitief vir vibrasies, soos wanneer iemand nader stap, maar kan glad nie klank hoor nie. Nou, ons weet nie hoekom slange se vermoë om te hoor so beperk is nie, maar tog is hulle vermoë om vibrasies aan te voel indrukwekkend. Nou, ek gesels baie keer met mense wat staptogte aanpak, wat aan die berge rondloop, en dit verbaas my hoe min van hulle slange teenkom. Ek weet van mense wat jare al in die berge rondstap en nog nooit 'n slang gewaar het nie. Interessante geval, ons het 'n studie gedoen op luislange wat op hulle eiers lê. Die luislange is natuurlik in 'n gat ingaan, hulle eiers lê en om die eiers krul en die eiers beskerm vir die volgende 3 maande. Maar ons was bewus van die feit dat hulle dikwels net buite die gat in die sonnetjie sal lê en bak. En toe wil ons nou graag dit waarneem. En ons het 'n paar luislang neste opgespoor aan die noorde van Pretoria in Denokeng Reservaat. En wat ons dan gedoen het is ons het die voertuig ver weg parkeer en stilletjies hande 4 voet nader gekruip. Maar sodra ons by die gat gekom het, kon ons nooit die wyfie waarneem nie, maar ons kon die skepsel sien. En wat professor Alexander van Wits Universiteit toegedoen het, is hy het videokameras daar opgestel en toe vind hy dat wanneer jy nader kruip, wanneer jy 20, 30 of 40 meter weg is, kan die wyfie alreeds die vibrasies aanvoel en dan verdwijnt sy vinnig in die gat af. So absoluut ongelooflik. Wat swart mammas betref, weet ek van etlike gevalle waar mense per ongeluk te na aan 'n swart mamma in die veld gestap het wat in die son lê en bak en dan het die slang geskrik en in 2 gevalle is die mense gebyt. So, dit sou vir mens dalk 'n aanduiding gee dat hulle nie so sensitief is vir vibrasies nie, maar eerder op hulle sigstaat maak. So, dit is beslis so dat vele van ons slange vibrasies kan aanvoel, maar dit geld definitief nie vir alle slange nie.
0: En dit was herpetoloog Johan Marais. As jy vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lise@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nieuwsgierig te bly en vraag te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Tot ziens.
3: Jy luister na RSG, jou keuse die lente, op 100 tot 104 FM.

Het laat de mens ver weg dink, die laaste wals, die ver weg orkest. So, die de Tooi wals, gecomponeerd door Niels de Tooi, en hy is op die concertina en klaverbord, soms, meestal concertina. Connie de Tooi, klaverbord, leierkitaar, Arie Oberholzer, basgitaar, Skalk Siese, banjo, Chris Green, ritmekitaar, Bertus Oberholzer, tromme, en lyk my klomp broers hier, so André van der Westhuizen, leierkitaar, en hy is ook die bestuurder, en ek neem aan, soos ek hulle nou geleer ken het, Connie de Tooi, hy is die leier van die orkest, briljante orkest, hy gaat julle een paar lekker dinge vertel van hierdie ouwens, vooral van nou Niels, maar goed, kom ons luister na die volgende ene, een lekker polka, en ja, kom ons gaan net so aan.